Blaze om te delen wat ik heet en uw liefde te wijzen in elke gebed.

Wie het op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedalen heerlijkheid. Wie houdt die wind vast in zijn sterke hand en spreekt met gezag oor tijd en ruimte uit. Wie ben die waters in een kleedzaam vast?

Laat me eerst met u wandelen, o Heer. Die net een dag van lach. Waar geloof makkelijk voel en paaierigheid leeft.

door die golven. En ik zie hoe groot is u, hoe klein is een mens. Om die liefde te verdienen, zelfs als ik slaap, wat engelen rondom mij. Ik weet, u is daar, hier elke gevaar.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

rehabilitasie in die Hessequa-streek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker achteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dal komt.